say ordat when I manna say ordat. Ordat I say ordat when I manna say ordat. Ordat I say ordat when I manna say ordat. Ordat.